0: zal u iets anders zeggen. Bij mij overweegt de vraag nooit, krijg ik andere groepen mee? Want ik erken mijn onmacht, die krijg je niet mee. Krachten, in feite krijg je het zo goed mee. Of met een prachtige blauwdruk.
1: Ja, maar je hoort ook niet dat het
0: is. Er is iets anders, meneer. Als ik dus met die dingen bemoei, hè. Laten we ons daar niet misleiden. Laten we ons niet misleiden met het feit aan dat we het zo goed zouden weten. Of dat we een historische functie en taak zouden hebben. Ik bemoei me met die dingen omdat ik erbij betrokken ben. En moet objectief, moet emotioneel, moet. Dus krachtens mijn leven in deze maatschappij moet. En dat geldt voor alle groepen. Vandaar dat katholieke mensen vandaag naar de biecht gaan. Of naar de vroegmis gaan. En morgen in staat. En de volgende theorie, meneer, die elite theorie, dat hoort thuis in deze structuur. Dat is een kapitalistische opvatting. Er bestaat geen voorhoede. Als morgen in Kerkstradeel de arbeiders in beweging komen, zijn zij daar de voorhoede, omdat zij de uitdrukking zijn van de tegenstelling in de maatschappij.